Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Tongerse ondernemer Guido Vosse is op 64-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Vosse was de oprichter en zaakvoerder van Vosse Fashion, met winkels in Tongeren en Hasselt. Hij bouwde het familiebedrijf samen met zijn echtgenote en dochter uit tot een bekende naam in Limburg. Vosse was ook actief bij Unizo en Mode Unie en zetelde voor de N-VA in de gemeente- en politieraad van Tongeren-Borgloon. Hij leed al enkele jaren aan kanker en overleed nadat de behandelingen onlangs werden stopgezet. In Hasselt is zaterdagmiddag een woning in de Grote Lindestraat zwaar beschadigd door een hevige dakbrand. Het vuur ontstond vermoedelijk na werkzaamheden aan het platte dak aan de achterkant van het huis. Alle bewoners konden de woning tijdig verlaten. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het aanpalende huis. Daar is wel rookschade, terwijl de getroffen woning zware schade opliep. Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.

0: Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissen wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Sint-Truiden zorgt de financiële situatie van het zorgbedrijf opnieuw voor discussie in de gemeenteraad. Voor de vernieuwbouw van het Meiland moet 8,4 miljoen euro worden geleend. CD&V en Vlaams Belang verzetten zich tegen de financiering en wijzen op de aanhoudend slechte cijfers van het zorgbedrijf. Volgens het stadsbestuur draagt de belastingbetaler jaarlijks zo'n 2,3 miljoen euro bij voor onder meer kinderopvang, ouderenzorg en thuisdiensten. Vlaams Belang vergeleek het zorgbedrijf met een restaurant dat al jaren schulden maakt om zijn gerechten te kunnen blijven serveren. Duizenden gezinnen in Midden- en Zuid-Limburg hebben zondagochtend ongeveer een uur zonder stroom gezeten. De oorzaak was een defect aan een hoogspanningspost in Alken. De panne trof minstens 7 gemeenten, waaronder Alken, Wellen, Nieverkerken, Hasselt en Sint-Truiden. Ook de verkeerslichten op de N80 vielen tijdelijk uit. Fluvius kon de stroomvoorziening na ongeveer een uur herstellen via een andere verbinding. Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Check www.desquarekern.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Goedemorgen allemaal, we begonnen vandaag deze espresso met Big O, Roy Orbison en Breaking Up, It's My Heart.
1: Espresso.
2: Coffee time.
1: Met de Ludowijn.
0: Jawel, maandagochtend en wij zitten weer klaar voor een vijftal keer espresso van maandag tot en met vrijdag. En daarin natuurlijk behalve hier en daar een leuke babbel en een leuk weetje natuurlijk ook wat leuke muziek, want dat is de hoofdmoot van ons programma. Bill Black's combo zit erin, The Wings, Demis Roussos en deze van de Jamies. Summertime, summertime, vandaag nog heel even, als we de weerman mogen geloven.
3: It's summertime, summertime, summertime.

Ja, de vertaling van Hot Diggity door André van Duin. Het heet Nooit is het goed. En Johnny Nash die is bevriend met een zekere Hans. Ja, I can see clearly now. Dit is wat anders.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Don't Take Your Love and the Whispers en Demus Roussos had een oogje op een meisje uit Arcadia in der tijd. En wat is Arcadia? Dat is een bergachtige landstreek in het centrum van het Schiereiland. Dan komt een hele moeilijke naam. Peloponnesos. Ja, ik heb het eigenlijk een klein beetje goed uitgesproken. Dus hij zag een meisje wel zitten daar van Arcadia. Maar het heeft ook een mythologische uitleg. Want in de klassieke oudheid en literatuur staat Arcadia bekend als een symbolisch utopisch droombeeld van een vredig en landelijk paradijs. Kan het nog mooier zijn? Schönes Mädchen aus Arcadia.

Speedy Gonzalez en Pat Boone. En daarvoor kreeg je een perfecte uitleg van waar Arcadia in het nummer van Schönes Mädchen aus Arcadia vandaan komt. Een nummer trouwens van Demis Roussos. Nu, die hele uitleg is niet nodig. Als de plaat maar leuk en lekker klinkt, dan is het al voldoende. En dat doen ze wel allemaal hier bij Ludo. Leuke muziek uit de jeugdjaren van de populaire muziek. En nu gaan we naar Nederland met Mistral en Neon City.

Stevig stukje saxofoon en ook een stevig stukje piano van Bill Black en zijn combo. En je hoorde Smokey Part 2. Daarvoor Claudia Rogers. Hele leuke plaat. Someone to Love Me en Neon City van Mistral. Die mocht ons drie luik openen. En misschien heeft u het gisteren al gehoord. Jawel, de Limburgse stem van de radio die lang geleden nog op de radio was, is terug op de radio. Jawel, Karen de Greve presenteert hier bij Ludo vanaf vorige week. Ja, vanaf gisteren en eergisteren. Iedere zaterdag en zondag tussen 10, was eigenlijk tussen 12 en 2. Net na Mark Brilouet presenteert zij op weekend. Als u het nog niet gehoord heeft, zeker en vast de radio aanstaande zaterdag en zondag eens een keer op Ludo laten staan. Doet u trouwens altijd natuurlijk, maar dan komt ze vanzelf voorbij. Dus tussen 12 en 2 op zaterdag en op zondag op weekend met onze Karen de Greve. En nu de First Class.

En u kent deze plaat waarschijnlijk beter in de Engelstalige uitvoering. Maar dat was, dit was nu de Franstalige uitvoering van Les Forbans. Nog niet zo lang geleden, 2010 kwam die uit. Dus 16 jaar geleden voor Chant. En het was toen in Frankrijk weer een hele dikke hit. En nu wat rust in het programma met The Wings en Mel of Kintyre.

De Britse band Christie had in 1971 net een hele dikke hit gehad met Yellow River. Dus dachten zij, dat gaan we nog een keertje overdoen. En brachten deze San Bernardino uit. Het was niet zo'n echte grote hit. Nou, niet een echte wereldhit moet ik zeggen als Yellow River. Maar het scoorde toch in heel wat Europese landen goed. Zelfs in sommige landen op nummer 1. Dus wel een succes. En over succes gesproken, daar weet Fleetwood Mac alles van.

En geef toe, u had het ook niet gezien in de drummer van de Beatles, Ringo Starr, dat dat een hitmachine zou worden, maar met deze Your 16, Your Beautiful and Your Mine deed hij het toch maar net, zo is dat. De lunchbox komt eraan, straks om 10 uur met Geert de Knut en tot aan die tijd hebben we nog twee hele leuke platen voor die klaarstaan. Eentje van The Kingsman, Louis Louis en deze van Danny Asmund, Young Love. Graag tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

zullen we het met z'n allen eens vertellen vandaag, samen met Harry Nilsson. Everybody's talking. Iedereen praat maar, hè. Tot 9:56. Goedemorgen. Dankjewel, Ludo. Zo pas lekkere koffie, espresso tussen 9 en 10. En weer vooruit naar de middag, mijn beste vrienden. Het is maandag inmiddels, 7 september. Fijn dat je hier bij Radio Ludo bent. Voor muziek van David Bowie, Sound and Vision. Ook een liedje van Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter. En mag je nog eens een plaat draaien van Elton John met Daniel bijvoorbeeld. Het is de dag van de schone lucht en de blauwe hemel vandaag. Eens buiten kijken en het belooft, hè. Gisteravond luchtballonnen gezien en vandaag weer een stralende zon. Kijk, en wat moeten we nog meer? Dan bijvoorbeeld Vultura.

Zetten bedrijven en burgers aan om samen de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan schoner vervoer, minder uitstoot en meer groene ruimte. Dit jaar ligt de nadruk bovendien op de economische voordelen van maatregelen die tegelijk zorgen voor schonere lucht en een gezonder klimaat. De Internationale Dag van de Schone Lucht en de Blauwe Hemel, 7 september.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

I got the music in me. Wij hebben ook de muziek in onze radio steken. Kiki D was dat. Heerlijk terug naar 1974 met de Baby Elephant Walk, daarvoor nog eens op Pluto. Vandaag op 7 september herdenken wij Stéphane Fernande, die onder meer liedjes schreef voor Clouseau, maar ook voor andere grootheden hier in Vlaanderen. Meer erover zometeen, na Crying in the Chapel van The Platters.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 7 september, wij herdenken vandaag Stéphane Fernande. Het was een Belgisch songwriter en tekstschrijver die op 7 september 2021 op 54-jarige leeftijd overleed. Stéphane Fernande schreef vanaf de jaren 90 tal van liedjes voor Vlaamse en Nederlandse artiesten. Hij groeide uit tot een van de meest gevraagde songwriters van Vlaanderen. Fernande werkte onder meer voor artiesten als Clouseau, Helmut Lotti, Meteor en Gunter Neefs. Zijn composities varieerden van pop en Nederlandstalige muziek tot nummers voor televisie en musicals. Stéphane Fernande stond bekend om zijn veelzijdigheid en zijn enorme talent om toegankelijke, emotionele songs te schrijven. Hij liet een omvangrijk repertoire na en had een belangrijke invloed op de Vlaamse populaire muziek. We herdenken vandaag Stéphane Fernande.

Het was een stevige popplaat van de Guess Who en These Eyes op Radio Luto. Voorbij 10:30 intussen, jouw muziek met ook jouw informatie, jouw weetjes en zoveel meer in de voormiddag. Dit is echt de voormiddagradio, hè, tijdens de voorbereidingen van het middagmaal. Of gewoon de radio laten opstaan om jezelf wat te entertainen. Dat kan ook met Rick Astley en Take Me To Your Heart, een liedje uit het einde van de jaren 80, onder dat Australische platenlabel Stuck Aitken & Waterman.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Bobby Rydell in Sway bij Ludo, met Dana Winner daarvoor nog eens in een bewerking op een liedje van Connie van den Bos uit Nederland. 3 zomers lang was dat. Tuin hier Hasselt organiseert een reeks bloemschikken, dat vanaf morgen dinsdag 8 september tot en met dinsdag 8 juni 2027, telkens van 19 tot 21 uur. Laat je creativiteit bloeien, ontdek de kunst van bloemschikken in een gezellige en inspirerende sfeer. Samen maken we er iets moois van. €70 voor de volledige reeks. Materialen breng je zelf mee, volgens budget en keuze. Alle info op info@tuinhierhasselt.com. Het vindt plaats in OC Sint Catharina in Hasselt. Wie bloemen schikt, ervaart sterk het ritme van de seizoenen. Dat vanaf morgen, dinsdag 8 september, 's avonds om 19 uur.

Precies 10 jaar terug, op 10 januari 2016, overleed de Britse zanger David Bowie veel te vroeg ten gevolge van leverkanker. David Bowie, Sound and Vision, hier op Fluto. En dit is een liedje van Alain Barrière. Daarmee keren we terug naar 1966 met Toi.

Net zoals Toi van Alain Barrière daarnet, dateerde dit liedje van de Chiffons ook uit 1966, Sweet Talking Guy. En heel veel van die evergreens passeren hier de revue bij Radio Ludo, ook straks na 11 uur bijvoorbeeld in nog eens een deeltje 2 van Lunchbox. Nu naar het regionieuws van 11 uur met Jan Klaassen, de trompetter, van onze noorderbuur Rob de Nijs.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Tongerse ondernemer Guido Vosse is op 64-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Vosse was de oprichter en zaakvoerder van Vosse Fashion, met winkels in Tongeren en Hasselt. Hij bouwde het familiebedrijf samen met zijn echtgenote en dochter uit tot een bekende naam in Limburg. Vosse was ook actief bij Unizo en Mode Unie en zetelde voor de N-VA in de gemeente- en politieraad van Tongeren-Borgloon. Hij leed al enkele jaren aan kanker en overleed nadat de behandelingen onlangs werden stopgezet. In Hasselt is zaterdagmiddag een woning in de Grote Lindestraat zwaar beschadigd door een hevige dakbrand. Het vuur ontstond vermoedelijk na werkzaamheden aan het platte dak aan de achterkant van het huis. Alle bewoners konden de woning tijdig verlaten. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het aanpalende huis. Daar is wel rookschade, terwijl de getroffen woning zware schade opliep. Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Was Diana Ross zonder die Supremes na haar Supremes-periode in 1976 met de soloplaat The Love Hangover. Het is 5:05 intussen. Goede voormiddag tot 12:00 nog lunchbox hier op maandag 7 september. En muziek van Arno met Les Filles du Bord de Mer. Arno in concert draaien voor jou. Ook Mighty Sparrow, Only a Fool Breaks His Own Heart. Tot zelfs Willy Sommers met Late Zon in Je Hart. Dat belooft op een maandagochtend. Straks piepen we ze in de krant naar bizarre krantennieuwsjes. En nu Creedence Clearwater Revival. The Cut on Fields.

toen werknemers een toegang tot het postsysteem op een bijzonder verkeerde manier gebruikten. Een pakket onderscheppen bleek voor de man uiteindelijk vooral een enkeltje naar de rechtbank.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

heb altijd een geweldige waardering gehad voor Mr. Roger Whittaker. A New World in the Morning. Zalig mooi. Ja, het is nog steeds ochtend op Radio Ludo. Met Freddie Aguilar daarvoor in Anak. En dat liedje dateerde uit 78. Straks een nieuwsfeit. Dag op dag vandaag op 7 september. Naar 2005 keren we nog eens terug. Hier is het Tissette, ma belle amie. I'm in love with you.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Het is 7 september, terug in de tijd met een nieuwsfeit vandaag. 7 september 2005 werd een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling naar de iPhone. Apple werkte toen nog volop aan de technologie die later de smartphonewereld zou veranderen. Een combinatie van een telefoon, internet en multimedia werd steeds belangrijker. Enkele jaren later groeide de smartphone uit tot een onmisbaar dagelijks toestel. Mobiele telefoons kregen steeds meer functies en werden steeds gebruiksvriendelijker. Deze technologische ontwikkeling veranderde communicatie, werk en ontspanning. De smartphone is vandaag niet meer weg te denken uit onze samenleving. En op 7 september 2005 werd de allereerste iPhone voorgesteld.

Hermano. Allez, Pavarotti. On douceur. Encore une fois.

Een prachtige live-opname van Les Filles du Bord de Mer. Arno in concert, Arno Hintjes van Tissie met de Kindertijd. En dit was een heropname van het liedje van Adamo, Les Filles du Bord de Mer. Want Adamo was er eerst bij met deze plaat. Wat doen we morgen? Morgen passeren we nog eens hier op de radio. En nu vragen we het al eens aan Patricia Pai.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Dit liedje stond in 1969 voor het eerst in de hitparade. En exact 9 jaar later, in 1978, nog eens Mighty Sparrow in Only a Fool Breaks His Own Heart. Met de Kane Gang en The Closest Thing to Heaven, daarvoor nog eens bij ons. Zullen we het eens hebben over de allereerste clown? Wel, die kwam tevoorschijn in de 19e eeuw. Dat is voor straks een weetje uit onze weetjes trommel.

0: Piep. Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio, elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Mogen wij het vandaag eens hebben over de circusclown? Want de oorsprong van de circusclown gaat terug naar de 19e eeuw, toen het personage de White Face Clown voor het eerst opkwam. Het was oorspronkelijk een serieuze autoritaire figuur, vaak gekleed in een wit geschminkte gezichtsuitdrukking, die als een hooggeplaatste personage in het circus verscheen. Het personage was bedoeld als een soort leidsman of gezagsdrager, maar het kreeg al snel een komisch tintje door overdrijving en fysieke humor. Naarmate de circuswereld evolueerde, werd de White Face Clown geherinterpreteerd en zijn rol veranderde van autoritair naar een figuur van humor en chaos. Deze transformatie was de geboorte van de clown zoals we die vandaag nog kennen. Kleurrijk, extravert en altijd slachtoffer van humor. Tegenwoordig bestaat het klassieke clownpersonage vaak uit een mengeling van foute zelfverzekerdheid en onhandigheid. De eerste clown, de Whiteface Clown, was eigenlijk een serieuze autoritaire figuur uit de 19e eeuw.

Ik mocht dus samen met jullie nog eens terugkeren naar 1976, Stylistics en Star on a TV Show. En zo gaan we stilaan op naar 12 uur bij Radio Ludo, met straks na 12 heel veel evergreens de middag door. Smaakvolle muziek op je middag op de radio. I'm Blue, de Gang Gang Song, zometeen nog eens bij ons. Hier is nog Lux Steno met het liedje voor Mary Ann, wat hij uiteindelijk een cover werd op een zekere plaat van Norbert uit Brugge. Morgen opnieuw vanaf 10 uur, dan doen we het hier met een nieuwe Lunchbox.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Politie Karma en de Nederlandse politie van Weert hebben samen verkeerscontroles gehouden in de grensregio rond Bocholt. In totaal werden 40 voertuigen gecontroleerd en 5 overtredingen vastgesteld. Het ging onder meer om drugs in het verkeer, gsm-gebruik achter het stuur en problemen met de technische staat van voertuigen. De gezamenlijke actie stond in het teken van verkeersveiligheid en vond zowel in Weert als in Bocholt plaats. De controle werd georganiseerd naar aanleiding van de 82e verjaardag van het Benelux-verdrag. Gemeentelijke basisschool De Klinkeren in Riemst heeft na 12 jaar wachten nieuwe klaslokalen gekregen. De uitbreiding kost bijna 2,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 1,2 miljoen euro bijdraagt. Er kwamen 4 klaslokalen, 2 zorglokalen en 2 polyvalente ruimtes bij. Het nieuwe gebouw is sterk energiezuinig, met onder meer een geothermische warmtepomp en hergebruik van regenwater. De lokalen worden ook buiten de schooluren gebruikt, onder meer door de kunstacademie Voeren Riemst. Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

Weerplus.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook hun huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

je zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intiem je zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intiem je zeggen, pas mooi op.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Sint-Truiden zorgt de financiële situatie van het zorgbedrijf opnieuw voor discussie in de gemeenteraad. Voor de vernieuwbouw van het Meiland moet 8,4 miljoen euro worden geleend. CD&V en Vlaams Belang verzetten zich tegen de financiering en wijzen op de aanhoudend slechte cijfers van het zorgbedrijf. Volgens het stadsbestuur draagt de belastingbetaler jaarlijks zo'n 2,3 miljoen euro bij voor onder meer kinderopvang, ouderenzorg en thuisdiensten. Vlaams Belang vergeleek het zorgbedrijf met een restaurant dat al jaren schulden maakt om zijn gerechten te kunnen blijven serveren. Duizenden gezinnen in Midden- en Zuid-Limburg hebben zondagochtend ongeveer een uur zonder stroom gezeten. De oorzaak was een defect aan een hoogspanningspost in Alken. De pannen trof minstens 7 gemeenten, waaronder Alken, Welle, Nieverkerke, Hasselt en Sint-Truiden. Ook de verkeerslichten op de N80 vielen tijdelijk uit. Fluvius kon de stroomvoorziening na ongeveer een uur herstellen via een andere verbinding. Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.

maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Franken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Franken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Hergots komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa. Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beest.

0: riprese.
1: Papà!

just we two. Adds up to I love you, and you love me.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Politie Karma en de Nederlandse politie van Weert hebben samen verkeerscontroles gehouden in de grensregio rond Bocholt. In totaal werden 40 voertuigen gecontroleerd en 5 overtredingen vastgesteld. Het ging onder meer om drugs in het verkeer, gsm-gebruik achter het stuur en problemen met de technische staat van voertuigen. De gezamenlijke actie stond in het teken van verkeersveiligheid en vond zowel in Weert als in Bocholt plaats. De controle werd georganiseerd naar aanleiding van de 82e verjaardag van het Benelux-verdrag. Gemeentelijke basisschool De Klinkeren in Riemst heeft na 12 jaar wachten nieuwe klaslokalen gekregen. De uitbreiding kost bijna 2,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 1,2 miljoen euro bijdraagt. Er kwamen 4 klaslokalen, 2 zorglokalen en 2 polyvalente ruimtes bij. Het nieuwe gebouw is sterk energiezuinig, met onder meer een geothermische warmtepomp en hergebruik van regenwater. De lokalen worden ook buiten de schooluren gebruikt, onder meer door de kunstacademie Voeren Riemst. Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons van

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag, de tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag, de tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Volgens de Socialistische Vakbond is de eerste grote stakingsdag in onze gevangenissen opgevolgd door 80% van het personeel. Op verschillende plaatsen zijn in totaal 70 cipiers opgevorderd, omdat er niet genoeg personeel vrijwillig kwam werken om de minimumbezetting te halen. De staking is een vijfdaagse en is gericht tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de onveilige werksituatie voor gevangenispersoneel. De 9 jongeren die een nacht in de cel moesten blijven omdat ze zondagavond de politie aanvielen en bestookten met vuurwerk in Oostende, zijn allemaal weer vrijgelaten. Alle 9 wonen ze in de kuststad of in de buurgemeente. Een grote groep viel de agenten aan toen die tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Uit politieonderzoek blijkt intussen dat het gevecht wellicht georganiseerd was. Er was via sociale media opgeroepen om naar de bewuste plek te komen. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank. Dat geld moet mee de bouw bekostigen van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energie-eiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om stroom uit windmolens op zee aan land te brengen. Volgens de bank gaat het om de grootste lening ooit voor een individueel energieproject. En zeilster Emma Plasgaard ligt na de eerste wedstrijddag van het WK in Ierland mee op kop. Van de 3 races won ze er 1, in de 2 anderen stond ze mee op het podium. De komende dagen volgen nog 8 kwalificatierraces. De beste 10 zeilsters doen dan zaterdag mee in de final series om de medailles. In de klasse laser radiaal was Emma Plasgaard eerder al 2 keer wereldkampioene. Een grijze avond en een erg bewolkte nacht met kans op wat buien. De minima liggen nog tussen 13 en 17 graden. Daarna een dinsdag met nog maar weinig zon en temperaturen tot 22 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.